kunnen zijn. Ik werd een brul. Ik zag de hand dood die ik kon zijn. Ik zag hem tot haat, iets wat mij.